0: De radio speelt liederen van Wereldoorlog 3. Een reus laat zijn hoofd zakken en buigt door één knie. Strijd der titanen, hard, koud en kil. Maar er bestraalt niets veranderd, beving nog trillen. Op die grijze dag in een grijze stad staat Tom aan het zebrapad van de ring. Auto's die voorbij razen en langzame kanker. Tom probeert gedachten te verzetten, maar denkt slechts één ding. De regen zal zo beginnen. De geur al in de lucht. De klank van de boodschap, het reizend gerucht. Iets nieuws op komst, iets nieuws op komst. Kom weer haast voorbij en Tom zucht. Tom zit gevangen in de cel van zijn sleur. Jaren op zoek naar een uitgang, een poort, een deur, een mens die hem kan bevrijden. Sleutel of cipier. Jaren zitten zoeken en nu staat hij hier.
1: Kijk naar links, kijk naar rechts.

een heel stuk hoger, de stad Lisa. Op het dak van de stad wil de wind met haar spelen. Maar zij heeft geen zin in spelletjes. Lisa heeft het helemaal gehad. Niemand heeft geklopt. Ze heeft niemand bezocht. De postbode brengt allang niets meer. Ja, rekeningen en bron. Ze staart naar de stad beneden en denkt, wat verlies ik als ik val? Lisa is op zoek naar een reden. Een kiem, een ei, een kanaal. Lisa duurt door de rand, ze denkt aan haar leven. Ze beschouwt de mieren die leven beneden. Mieren als mensen en mensen op straat. Eenzaam en verlaten als stom die daar staat. Hij kijkt naar boven, Lisa kijkt naar onder. Hun blikken die kruisen op de slag van de donder. Als je denkt dit wordt iets moois, als je denkt het is romantiek. Als je denkt nu is er hoop, ja dat noem ik nu naïef. Want het leven is gesproken, al denk eens op zijn hoopje. Het leven is soms raar, en neem met ons een loopje. En op het eind, de varken zijn snuit, klinkt elke klal, even luid. Talk hard!

de radio speelt liederen van Wereldoorlog 3. Een reus laat zijn hoofd zakken en buigt door één knie. Strijd der titanen, hard, koud en kil. Maar de straat al verandert, beving, nog tril. Op die grijze dag in een grijze stad staat Tom aan het zebrapad van de ring. Auto's die voorbij razen, langzame kanker. Tom probeert gedachten te verzetten, maar hij denkt slechts één ding. De regen zal zo beginnen. De geur al in de lucht. De klank van de boodschap, het reizend gerucht. Iets nieuws op komst. Een combi gerast voorbij hem. Tom zucht. Tom zit gevangen. In de cel van zijn sleur. Jaren op zoek naar een uitgang, een poort, een deur. Een mens die hem kan bevrijden, sleutel of cipier. Jaren zitten zoeken. En nu staat hij hier.

0: Een heel stuk hoger, daar staat Lisa. Op het dak van de stad wil de wind met haar spelen. Maar zij heeft geen zin in spelletjes. Lisa heeft het helemaal gehad. Zij heeft niemand bezocht. En ook niemand heeft bij haar geklopt. De postbode brengt al lang niets meer. Ja, rekeningen en bron. Ze staart. Ze staart naar de stad beneden en denkt: wat gebeurt er als ik val? Lisa is op zoek naar een reden. En hij.
1: Haar kanaal.